0: Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die twee keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

30 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wow. Me on my.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aerts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Haarlemmermeer heeft nieuw college met 5 partijen en geen aanwijzingen voor opzet bij explosie in Zwaanshoek. Haarlemmermeer heeft een nieuw college. Formateur Pieter Litjens meldde vandaag dat VVD, Pro-Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer een conceptcoalitieakkoord hebben gesloten. Bovendien hebben de onderhandelaars overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling in een nieuw te vormen college. De onderhandelaars hebben instemming van hun fracties op het bereikte akkoord, waarmee de weg vrij ligt om dit akkoord met de raad te bespreken. Dat staat op de agenda voor de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, die op 25 juni wordt gehouden. Kandidaatwethouders in het nieuwe college zijn Berl van Straten en Marja Ruigrok namens de VVD, Roy Staal voor Pro, Charlotte van der Meij van D66, Fouad Sidali namens het CDA en Erik Vermeulen voor Forza Haarlemmermeer. De politie heeft het onderzoek naar de brand en explosie bij een bedrijfspand in Zwaanshoek afgerond. Ondanks dat er munitie voor wapens werd gevonden, zijn er geen aanwijzingen voor opzet en gaat men uit van een technische oorzaak. Er zijn tijdens het onderzoek geen verdachten in beeld gekomen en daarom ook geen aanhoudingen verricht. Voor de politie is daarmee de zaak ook afgesloten. Bij de explosie, die van Hoofddorp tot Hillegom te horen was, en de uitslaande brand gingen meerdere bedrijven in rook op. De brand zorgde voor grote verslagenheid onder de getroffen ondernemers, die niet alleen hun inventaris, maar ook persoonlijke bezittingen verloren zijn gegaan. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Er zijn nog wel wolkenvelden, maar de zon is steeds meer aanwezig. Toch is er kans op een enkele bui. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. De wind draait uiteindelijk van een matige noordoostenwindkracht 3 naar een matige zuidwestenwindkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Siri Dijkers met het NOS Journaal.
4: Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Buitenhuizenbrug blijft hele vaarseizoen uit de roulatie. En nieuwe Airbus A350 KLM voorlopig zonder business class stoelen. De defecte buitenhuizenbrug over zijkanaal C in Spaarndam wordt deze zomer niet meer onder handen genomen. Het probleem zit in de hydraulische pompen. Eén doet het niet en de ander lekt olie. Het is bijzonder teleurstellend, maar Rijkswaterstaat moet opereren binnen de financiële realiteit, schreef minister Karremans van Infrastructuur aan de watersportvereniging Haarlemse Jachtclub na vragen. Spoedherstel is tevergeefs onderzocht. Dat brengt risico's op verdere schade aan de bewegingswerken met zich mee en is daarom niet verantwoord. De Haarlemse Jachtclub vreest leden en inkomsten te verliezen, nu schepen van meer dan 7 meter hoog geen gebruik meer kunnen maken van de brug over Zijkanaal C in Spaarndam. Het is niet duidelijk wanneer Zijkanaal C weer doorvaarbaar zal zijn. Vanaf september dit jaar gaat KLM met de Airbus A350-900 vliegen. Passagiers op vluchten met dit type toestel zullen het de eerste tijd echter moeten doen zonder business class. De certificering van de 34 businessstoelen duurt volgens KLM langer dan verwacht, waardoor ze nog niet kunnen worden gebruikt voor het vervoer van betalende passagiers. De leverancier van de stoelen werkt hard om het certificeringsproces zo snel mogelijk af te ronden. De vloot van de nieuwe Airbus A350 toestellen zal worden vernoemd naar beroemde Nederlandse kunstwerken. Het eerste toestel, dat eind augustus op Schiphol wordt verwacht, krijgt als naam de Nachtwacht. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Er zijn nog wel wolkenvelden, maar de zon is steeds meer aanwezig. Toch is er kans op een enkele bui. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. De wind draait uiteindelijk van een matige noordoostenwindkracht 3 naar een matige zuidwestenwindkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
3: Vlieg me mee naar de regenboog.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vliegen met de regen, ik denk aan jou. Vliegen met de regen, ik hou alleen van jou. Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
3: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Vakantietassen bezorgen kinderen een fijne zomer. En musicalgroep Volwassenen C presenteert 19 en 20 juni spiksplinternieuwe musical. Voor 1 op de 9 kinderen in Nederland is vakantievieren niet vanzelfsprekend. De gezamenlijke diaconieën in Haarlemmermeer-Zuid zetten zich daarom ook dit jaar weer in voor de actie Vakantietas om kinderen uit gezinnen met financiële zorgen een fijne zomervakantie te bezorgen. De tassen worden gevuld met speelgoed, knutselspullen, spelletjes, lekkernijen en waardebonnen voor activiteiten. Niet alleen lokale gezinnen, maar ook bijvoorbeeld Syrische en Oekraïense gezinnen uit Haarlemmermeer worden verrast met een vakantietas. Vorig jaar werd de inhoud van 97 vakantietassen uitgedeeld aan ruim 200 kinderen. Donaties in de vorm van speelgoed, waardebonnen of een financiële bijdrage blijven welkom. Contact kan worden opgenomen via diaconie@pgderank.nl. De musicalproductiegroep van C. Theater voor Volwassenen presenteert dit seizoen de spiksplinternieuwe musical Lily. Lily is een musical vol grillige godinnen, verwarring, omgekeerde genderrollen, maar vooral ook een liefdesgeschiedenis. In de musical bemoeit de godinnenwereld zich flink met Lily's zoektocht naar liefde, identiteit en kracht. Verwacht drama, humor, feministische knipoogjes en bekende pophits in een nieuw jasje. De musical is geschreven door Mirella van Leeuwen en is gebaseerd op de mythe Psyche en Eros. De voorstellingen zijn op vrijdag 19 juni om 6 uur... en op zaterdag 20 juni om 6 uur en om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Er zijn nog wel wolkenvelden, maar de zon is steeds meer aanwezig. Toch is er kans op een enkele bui. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. De wind draait uiteindelijk van een matige noordoostenwindkracht 3 naar een matige zuidwestenwindkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: gebouwd aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
3: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
2: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
4: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
2: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio.

0: Yarbrough and People, Don't Stop the Music.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat u verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer, want het gaat prachtig weer worden. En we hebben uiteraard muziek. Wat dacht je van Direct, The Doobie Brothers, The Chainsmokers? Maar nu eerst Janis Blue met Edge of Desire.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: We hebben de Chainsmokers samen met Coldplay en Something Just Like This.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag. Eerst.

0: De Bee Gees hoor je met You Win Again.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Wat tegenwoordig wordt bestempeld als derde wereldland had oorspronkelijk niets met armoede te maken. Het was een geopolitieke term tijdens de Koude Oorlog. De Eerste Wereld had je, waren de Verenigde Staten en de NAVO. De Tweede Wereldoorlog, de Sovjet-Unie en het Oostblok. En de Derde Wereldoorlog, alle ongebonden en neutrale landen.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Buitenhuizenbrug blijft hele vaarseizoen uit de roulatie. En nieuwe Airbus A350 KLM voorlopig zonder business class stoelen. De defecte buitenhuizenbrug over Zijkanaal C in Spaarndam wordt deze zomer niet meer onder handen genomen. Het probleem zit in de hydraulische pompen. Eén doet het niet en de ander lekt olie. Het is bijzonder teleurstellend, maar Rijkswaterstaat moet opereren binnen de financiële realiteit, schreef minister Karremans van Infrastructuur aan de watersportvereniging Haarlemse Jachtclub na vragen. Spoedherstel is tevergeefs onderzocht. Dat brengt risico's op verdere schade aan de bewegingswerken met zich mee en is daarom niet verantwoord. De Haarlemse Jachtclub vreest leden en inkomsten te verliezen, nu schepen van meer dan 7 meter hoog geen gebruik meer kunnen maken van de brug over Zijkanaal C in Spaarndam. Het is niet duidelijk wanneer Zijkanaal C weer doorvaarbaar zal zijn. Vanaf september dit jaar gaat KLM met de Airbus A350-900 vliegen. Passagiers op vluchten met dit type toestel zullen het de eerste tijd echter moeten doen zonder business class. De certificering van de 34 businessstoelen duurt volgens KLM langer dan verwacht, waardoor ze nog niet kunnen worden gebruikt voor het vervoer van betalende passagiers. De leverancier van de stoelen werkt hard om het certificeringsproces zo snel mogelijk af te ronden. De vloot van de nieuwe Airbus A350 toestellen zal worden vernoemd naar beroemde Nederlandse kunstwerken. Het eerste toestel, dat eind augustus op Schiphol wordt verwacht, krijgt als naam de Nachtwacht. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Er zijn nog wel wolkenvelden, maar de zon is steeds meer aanwezig. Toch is er kans op een enkele bui. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. De wind draait uiteindelijk van een matige noordoostenwindkracht 3 naar een matige zuidwestenwindkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes. Meer Radio. Supertrack.
6: Meer Radio Supertrack van deze week. Bakermat featuring Rani. I Love Life.

0: Dat was de supertrack van deze week. I Love Life van Radi samen met Bakermat.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Herman die vraagt dit nummer aan. Hij zag onlangs nog een documentaire over Billy Joel en het verhaal achter dit nummer. Herman, deze is

0: Bruce Springsteen, Glory Days.
1: Bijzonder bericht.
0: Uit onderzoek is gebleken dat we pijn die we onszelf toebrengen significant beter kunnen verdragen dan precies dezelfde pijn of impuls wanneer deze door een ander wordt aangebracht.

Door Erik van Tijn samen met Jochem Fluitsma met een enorme hit 15 miljoen mensen. En dat is alweer achterhaald. Tegenwoordig zijn het er 18 miljoen. Hier is Crowded House op deze ochtend van Meer Radio. Weather with you.

Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren?

0: Je hoort het goed. Het kan bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer, overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.
2: Van Meer Radio.
0: Piet Kroes.

0: David Bowie, Let's Dance.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Tweede uur, daar zijn we aanbeland. Wat kun je daar verwachten? Weer bijzondere berichten. We ook nog gaan kijken naar leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard de muziek. Somber, Supertramp, Steppenwolf, Train. Maar nu eerst Sienna Spyro met Material Lover.

0: Train hoorde je Drive-By.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Een deel van het Amazone-regenwoud ligt in de Europese Unie. Het Franse overzeese departement Frans-Guyana in Zuid-Amerika is namelijk een integraal onderdeel van Frankrijk en maakt daardoor deel uit van de EU.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Van de LP Crime of the Century, je hoorde Supertramp met Dreamer.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Long Island bij New York heeft maar liefst 6 miljard dollar uitgegeven aan de bouw van de Shoreham kerncentrale. Door onvoldoende evacuatieplannen is de centrale nooit operationeel geweest en lokale nutsbedrijven betalen vandaag de dag nog steeds af aan de schuld.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Haarlemmermeer heeft nieuw college met 5 partijen en geen aanwijzingen voor opzet bij explosie in Zwaanshoek. Haarlemmermeer heeft een nieuw college. Formateur Pieter Litjens meldde vandaag dat VVD, Pro-Haarlemmermeer, D66, CDA en Voorzang Haarlemmermeer een conceptcoalitieakkoord hebben gesloten. Bovendien hebben de onderhandelaars overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling in een nieuw te vormen college. De onderhandelaars hebben instemming van hun fracties op het bereikte akkoord, waarmee de weg vrij ligt om dit akkoord met de raad te bespreken. Dat staat op de agenda voor de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, die op 25 juni wordt gehouden. Kandidaatwethouders in het nieuwe college zijn Berl van Straten en Marja Ruigrok namens de VVD, Roy Staal voor Pro, Charlotte van der Meij van D66, Fouad Sidali namens het CDA en Erik Vermeulen voor Forza Haarlemmermeer. De politie heeft het onderzoek naar de brand en explosie bij een bedrijfspand in Zwaanshoek afgerond. Ondanks dat er munitie voor wapens werd gevonden, zijn er geen aanwijzingen voor opzet en gaat men uit van een technische oorzaak. Er zijn tijdens het onderzoek geen verdachten in beeld gekomen en daarom ook geen aanhoudingen verricht. Voor de politie is daarmee de zaak ook afgesloten. Bij de explosie, die van Hoofddorp tot Hillegom te horen was, en de uitslaande brand gingen meerdere bedrijven in rook op. De brand zorgde voor grote verslagenheid onder de getroffen ondernemers, die niet alleen hun inventaris, maar ook persoonlijke bezittingen verloren zijn gegaan. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Er zijn nog wel wolkenvelden, maar de zon is steeds meer aanwezig. Toch is er kans op een enkele bui. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. De wind draait uiteindelijk van een matige noordoostenwindkracht 3 naar een matige zuidwestenwindkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio.

0: Dat was Amy Winehouse met Rehab.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Een Indonesische sfeer brengen het Barantakoor en het Anglongorkest zaterdag 20 juni naar kerk Johannes de Doper in Hoofddorp. Iedereen is welkom bij deze Indonesische middag. Op het programma staan liederen in het Nederlands, het Indonesisch en in het Engels. Tussen de liederen worden verhalen verteld. Het orkest dankt zijn naam aan de angklung, een Indonesisch muziekinstrument van bamboe, en dat dateert uit de 20e eeuw. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.hjohannesdedoper.nl.

0: You're the Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Tijdens de Eerste Wereldoorlog introduceerde het Britse leger de stalen Brodie helm. Vreemd genoeg leek het aantal gerapporteerde hoofdwonden na de introductie juist sky high te gaan. Dit kwam echter omdat de helm soldaten beschermde tegen dodelijke verwondingen, waardoor ze het overleefden met lichte hoofdwonden die anders fataal zouden zijn geweest.

Door de Cher met If I Could Turn Back Time. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Toto Touch, Somebody Else's Lover. Een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt. Op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker

0: $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Vakantietassen bezorgen kinderen een fijne zomer. En musicalgroep Volwassenen C presenteert 19 en 20 juni Spik Splint, de nieuwe musical. Voor 1 op de 9 kinderen in Nederland is vakantievieren niet vanzelfsprekend. De gezamenlijke diaconieën in Haarlemmermeer-Zuid zetten zich daarom ook dit jaar weer in voor de actie Vakantietas om kinderen uit gezinnen met financiële zorgen een fijne zomervakantie te bezorgen. De tassen worden gevuld met speelgoed, knutselspullen, spelletjes, lekkernijen en waardebonnen voor activiteiten. Niet alleen lokale gezinnen, maar ook bijvoorbeeld Syrische en Oekraïense gezinnen uit Haarlemmermeer worden verrast met een vakantietas. Vorig jaar werd de inhoud van 97 vakantietassen uitgedeeld aan ruim 200 kinderen. Donaties in de vorm van speelgoed, waardebonnen of een financiële bijdrage blijven welkom. Contact kan worden opgenomen via diaconie@pgderank.nl. De musicalproductiegroep van C. Theater voor Volwassenen presenteert dit seizoen de spiksplinternieuwe musical Lily. Lily is een musical vol grillige godinnen, verwarring, omgekeerde genderrollen, maar vooral ook een liefdesgeschiedenis. In de musical bemoeit de godinnenwereld zich flink met Lily's zoektocht naar liefde, identiteit en kracht. Verwacht drama, humor, feministische knipoogjes en bekende pophits in een nieuw jasje. De musical is geschreven door Mirella van Leeuwen en is gebaseerd op de mythe Psyche en Eros. De voorstellingen zijn op vrijdag 19 juni om 6 uur en op zaterdag 20 juni om 6 uur en om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Er zijn nog wel wolkenvelden, maar de zon is steeds meer aanwezig. Toch is er kans op een enkele bui. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. De wind draait uiteindelijk van een matige noordoostenwindkracht 3 naar een matige zuidwestenwindkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw, mi oh my.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe.

0: werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Haarlemmermeer heeft nieuw college met 5 partijen en geen aanwijzingen voor opzet bij explosie in Zwaanshoek. Haarlemmermeer heeft een nieuw college. Formateur Pieter Litjens meldde vandaag dat VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Voorzang Haarlemmermeer een conceptcoalitieakkoord hebben gesloten. Bovendien hebben de onderhandelaars overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling in een nieuw te vormen college. De onderhandelaars hebben instemming van hun fracties op het bereikte akkoord, waarmee de weg vrij ligt om dit akkoord met de raad te bespreken. Dat staat op de agenda voor de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, die op 25 juni wordt gehouden. Kandidaatwethouders in het nieuwe college zijn Berl van Straten en Marja Ruigrok namens de VVD, Roy Staal voor Pro, Charlotte van der Meij van D66, Fouad Sidali namens het CDA en Erik Vermeulen voor Forza Haarlemmermeer. De politie heeft het onderzoek naar de brand en explosie bij een bedrijfspand in Zwaanshoek afgerond. Ondanks dat er munitie voor wapens werd gevonden, zijn er geen aanwijzingen voor opzet en gaat men uit van een technische oorzaak. Er zijn tijdens het onderzoek geen verdachten in beeld gekomen en daarom ook geen aanhoudingen verricht. Voor de politie is daarmee de zaak ook afgesloten. Bij de explosie, die van Hoofddorp tot Hillegom te horen was, en de uitslaande brand gingen meerdere bedrijven in rook op. De brand zorgde voor grote verslagenheid onder de getroffen ondernemers, die niet alleen hun inventaris, maar ook persoonlijke bezittingen verloren zijn gegaan. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Er zijn nog wel wolkenvelden, maar de zon is steeds meer aanwezig. Toch is er kans op een enkele bui. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. De wind draait uiteindelijk van een matige noordoostenwindkracht 3... naar een matige zuidwestenwindkracht 3 tot 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken.

0: vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Buitenhuizenbrug blijft hele vaarseizoen uit de roulatie. En nieuwe Airbus A350 KLM voorlopig zonder business class stoelen. De defecte buitenhuizenbrug over zijkanaal C in Spaarndam wordt deze zomer niet meer onder handen genomen. Het probleem zit in de hydraulische pompen. Eén doet het niet en de ander lekt olie. Het is bijzonder teleurstellend, maar Rijkswaterstaat moet opereren binnen de financiële realiteit, schreef minister Karremans van Infrastructuur aan de watersportvereniging Haarlemse Jachtclub na vragen. Spoedherstel is tevergeefs onderzocht. Dat brengt risico's op verdere schade aan de bewegingswerken met zich mee en is daarom niet verantwoord. De Haarlemse Jachtclub vreest leden en inkomsten te verliezen, nu schepen van meer dan 7 meter hoog geen gebruik meer kunnen maken van de brug over Zijkanaal C in Spaarndam. Het is niet duidelijk wanneer Zijkanaal C weer doorvaarbaar zal zijn. Vanaf september dit jaar gaat KLM met de Airbus A350-900 vliegen. Passagiers op vluchten met dit type toestel zullen het de eerste tijd echter moeten doen zonder business class. De certificering van de 34 businessstoelen duurt volgens KLM langer dan verwacht, waardoor ze nog niet kunnen worden gebruikt voor het vervoer van betalende passagiers. De leverancier van de stoelen werkt hard om het certificeringsproces zo snel mogelijk af te ronden. De vloot van de nieuwe Airbus A350 toestellen zal worden vernoemd naar beroemde Nederlandse kunstwerken. Het eerste toestel, dat eind augustus op Schiphol wordt verwacht, krijgt als naam de Nachtwacht. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Er zijn nog wel wolkenvelden, maar de zon is steeds meer aanwezig. Toch is er kans op een enkele bui. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. De wind draait uiteindelijk van een matige noordoostenwindkracht 3 naar een matige zuidwestenwindkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Maar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ambulance en auto botsen op N232 bij Leinden en spectaculaire modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op de N232 bij Leinden zijn dinsdagmiddag een ambulance en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2:30 vlakbij de aansluiting met de A9. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en konden niet verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft de ambulance en de auto afgevoerd. Het is niet bekend of de ambulance op dat moment met zwaailichten reed of niet, of een patiënt vervoerde. De politie heeft het ongeval geregistreerd en onderzoekt de oorzaak van de botsing. Liefhebbers van vliegtuigen kunnen vrijdag 26 juni terecht bij de jaarlijkse modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op het modelvliegveld van de HLC laten piloten uit Nederland, België en Duitsland hun bijzondere modellen zien. Van historische dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Bezoekers kunnen de vliegtuigen van dichtbij in actie zien. De show is geschikt voor jong en oud en biedt naast het vliegen ook eten, drinken, lokaal speciaal bier en Italiaans ijs aan. De toegang is gratis. Flightline vindt plaats van 11 tot 5 op het terrein van modelvliegclub HLC aan de Dr. Haaienpad in Abbenes. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: releases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee auto's uitgebrand bij autobrand in Hoofddorp en strafzaak tegen oud-raadlid Paul Meijer uitgesteld. Aan de Rozenspierstraat in Hoofddorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee geparkeerde auto's volledig uitgebrand. De brand werd rond 10:50 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen al volledig in de brand. Een derde auto raakte beschadigd door de hitte. De brandweer wist het vuur snel te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De uitgebrande voertuigen zijn afgezet voor sporenonderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen gewonden gemeld. De straftaak tegen voormalig Fortse Haarlemmermeer fractievoorzitter Paul Meijer is uitgesteld omdat hij niet verscheen bij de rechtbank in Haarlem. Meijer wordt verdacht van het misbruiken van overheidsgeld voor privéuitgaven, waaronder huur, autokosten en uitgaven in restaurants. Volgens zijn advocaat kampt hij na operaties met gezondheidsproblemen en geheugenklachten. De rechtbank besloot de zaak op een later moment te behandelen, maar benadrukte dat Meijer dan aanwezig moet zijn. Als hij opnieuw wegblijft, kan een bevel tot medebrenging volgen. De politie kan hem in dat geval ophalen om alsnog voor de rechter te verschijnen. En dan nu het weer van Rolandsweer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

This is my investigation. It's not a public inquiry.

last line of words.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: 2 gewonden na steekpartij bij Domino's in Hoofddorp. En TC de Kikkers bereikt halve finale na sterke overwinning. Bij een steekpartij bij de Domino's aan de Marktplein in Hoofddorp zijn dinsdagavond 2 personen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. De hulpdiensten werden rond 9:15 gealarmeerd. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De omgeving van de pizzeria werd afgezet voor onderzoek. Volgens de politie wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Mogelijk ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Getuigen worden gehoord en camerabeelden onderzocht. Mensen die iets gezien hebben, die worden verzocht contact op te nemen met de politie. Heren 1 van TC de Kikkers heeft zich geplaatst voor de halve finale van de tenniscompetitie. Op eigen park won het team met 4-2 van de tegenstander. De Nieuw-Vennepers begonnen sterk met overwinningen van Ronetto en Scott Griekspoor in het enkelspel. Na 2 spannende enkelpartijen kwam de stand op 2-2, waarna de dubbels de beslissing moesten brengen. Griekspoor en Ronetto wonnen hun dubbelpartij overtuigend, waarna ook Boris Beumer en Boris Spanjaard het beslissende punt binnenhaalden. Daarmee was de 4-2 overwinning een feit. De halve finale wordt zaterdag 20 juni gespeeld op het tennispark van TC de Kikkers in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt?

0: horen ze je ook. Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ambulance en auto botsen op N232 bij Leinde. Een spectaculaire modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op de N232 bij Leinde zijn dinsdagmiddag een ambulance en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2:30 vlakbij de aansluiting met de A9. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en konden niet verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft de ambulance en de auto afgevoerd. Het is niet bekend of de ambulance op dat moment met zwaailichten reed of niet, of een patiënt vervoerde. De politie heeft het ongeval geregistreerd en onderzoekt de oorzaak van de botsing. Liefhebbers van vliegtuigen kunnen vrijdag 26 juni terecht bij de jaarlijkse modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op het modelvliegveld van de HLC laten piloten uit Nederland, België en Duitsland hun bijzondere modellen zien. Van historische dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Bezoekers kunnen de vliegtuigen van dichtbij in actie zien. De show is geschikt voor jong en oud en biedt naast het vliegen ook eten, drinken, lokaal speciaal bier en Italiaans ijs aan. De toegang is gratis. Flightline vindt plaats van 11 tot 5 op het terrein van modelvliegclub HLC aan de Dr. Haaienpad in Abbenes. En dan nu het weer van Rolandsweer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl.

0: met het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: 2 auto's uitgebrand bij autobrand in Hoofddorp. En strafzaak tegen oud-raadlid Paul Meijer uitgesteld. Aan de Rozespierstraat in Hoofddorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 2 geparkeerde auto's volledig uitgebrand. De brand werd rond 10:50 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen al volledig in de brand. Een 3de auto raakte beschadigd door de hitte. De brandweer wist het vuur snel te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De uitgebrande voertuigen zijn afgezet voor sporenonderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen gewonden gemeld. De straftaak tegen voormalig Fortse Haarlemmermeer fractievoorzitter Paul Meijer is uitgesteld omdat hij niet verscheen bij de rechtbank in Haarlem. Meijer wordt verdacht van het misbruiken van overheidsgeld voor privéuitgaven, waaronder huur, autokosten en uitgaven in restaurants. Volgens zijn advocaat kampt hij na operaties met gezondheidsproblemen en geheugenklachten. De rechtbank besloot de zaak op een later moment te behandelen, maar benadrukte dat Meijer dan aanwezig moet zijn. Als hij opnieuw wegblijft, kan een bevel tot medebrenging volgen. De politie kan hem in dat geval ophalen om alsnog voor de rechter te verschijnen. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
4: Woensdag.
2: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen.

0: De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: kun je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: Het is woensdagavond en dit

Ja, het zal ik hier niet zo zijn met Martin van Golen, Urban the Fire draait in Solid Six. Tot 7 uur gaan we lekker dansen. En ja, Urban the Fire zijn mijn helden. En zo, als ik daar kans voor krijg, dan draai ik nog even snel wat. En dit keer dus Last Groove. Een van de laatste grote hits uit de 80's. Toen disco een beetje... dat is wel te horen. Lijkt. Er staat iets een stijl veranderd, maar het blijft onwaarschijnlijk funky. Wat de heren van Earth, Wind and Fire aan ons voorlegt. En dus ook op deze heerlijke Solid Six uitzending. Wat heb ik nog meer voor u klaarstaan? Stevie Wonder, Cool and the Gang, de Mac Band. Maar we gaan eerst even met de Gorillaz die de afgelopen week in Nederland waren. En opgetreden hebben. Feel good.

Nou, dat is een Engelse band, de Maisonettes. Die scoorde in 1983 een hit met dit Heartache Avenue. En het klinkt iets van de 61 jaar. Ik blijf het altijd intrigerend vinden dat vooral in Engeland men doet lekker zijn eigen zin en maakt wat men wil maken. Dat deden ze natuurlijk ook in de ethische, als het om dansbare muziek ging. Cool and the Gang waren natuurlijk grootheden, dus het ging om dansbare muziek. Dat deden ze vanaf de 70 jaren. Maar zo later evolveerde dat into dit, in het heerlijke, beetje disco-achtige Get Down On, het voorbeeld. Zometeen nog

0: Wells, What You Won't Do For Love.
1: Werd het op de radiostations verzwegen dat het een blanke meneer was. Want ja, dat zou het publiek van die R&B-zenders kunnen vervreemden. En denken, daar gaan we niet naar luisteren. Want dat was in 78, zoals wij in Nederland dat zuilensysteem hadden. Zaten die Amerikaanse radiostations echt zo ontzettend op een doelgroep gericht. Dat dat zelfs zo ver ging. Dat ja, de muziek van R&B was zwarte muziek en... Punk was witte, maar dat, zo hadden ze dat ingedeeld. Ja, die Bobby Caldwell die vond precies dat ene gaatje. Die klonk verschrikkelijk goed voor die R&B-zenders. En toen hij uiteindelijk live ging optreden, toen dat niet meer te verhullen was, bleek het alleen maar een ontzettend groot succes. En kwam iedereen die van dit soort muziek houdt gewoon bij Billy Caldwell kijken. Dit is Gangsta's Paradise van Coolio. Het laatste plaatje van dit uurtje Solid Chicks. Morgen doen we het dunnetjes over. Nog een fijne avond.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
4: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
3: De Tweede

0: het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Club Today. Tessa.

0: Club to date.
1: Ja, en welkom bij Club's Favorites. Je zal wel denken, 7 uur, jullie beginnen toch pas om 8. Nou ja, ik, Tessa, die stapt even letterlijk uit de schaduw van de mannen van Club to date om jou alvast goed op te warmen voor strakjes als de club echt begint. En wat kan je dan verwachten? Nou, tot 8 uur heel veel muziek, favorietjes, fun facts en tips. Ook van lokaal talent. Straks hoor je nog lekkere muziek van Ray van 21 Pilots. Even leuk vooruitblik op Pinkpop natuurlijk dit weekend. Maar laten we misschien als eerste even een goede toon zetten. Ja, wat past er nou bij? Even kijken. Misschien kan deze dat wel even doen. Green Day, dit is Good Riddance.

21 Pilots, Stressed Out, hoorde je hier. Ja, en 21 Pilots, ja, die staan natuurlijk op Pinkpop dit weekend. Ik zei het net al even. Het is een beetje uit de richting, hè, Limburg. En wij zitten hier in Haarlemmermeer. Maar toch, met de club zijn we altijd fan van live muziek en festivals. Dus mocht je er naartoe gaan, ja, willen we je ook wel een paar tips meegeven. Ik zei het al, 21 Pilots op vrijdag. Maar ja, het is gevarieerd. Je hebt bijvoorbeeld ook Teddy Swims, Sarah Larsson. Ik denk dat je daar ook wel vooral naartoe gaat voor een beetje act, hoor. Want zo, zij kan het heel goed aanpakken, vooral met haar stage presence, zoals we dat zo mooi noemen. Kingfisher op vrijdag, ook een hele goede tip. Je hebt Triggerfinger, als je het hebt over Nederlandse bodem. Franz Ferdinand, die komt. Editors, die komen ook. The Cure. Ja, op zondag dan sluiten, en daarvoor moet ik heel eerlijk zeggen, daar heb ik zo'n zin in, sluiten de Foo Fighters af. Ja, dat is toch niet normaal. En Youngblood, die komt ook. Dus ik denk dat ik nu wel een aantal namen misschien in jouw hoofd heb geplant. Dat je, goh, misschien heb ik dit weekend nog niks te doen. Toch eventjes misschien nog kan kijken op de site van Pinkpop of je een kaartje kan bemachtigen. Maar ja, voor wie er niet bij kan zijn, draaien wij natuurlijk ook met liefde even nog wat muziek. Om je, nou ja, niet het gevoel te geven dat je er buiten valt. En ik zei net al, van Nederlandse bodem staat er natuurlijk ook ontzettend veel. Denk bijvoorbeeld ook aan onze vrienden van Direct. Dit is 90s Kid.

Ja, en we gaan van New York naar Amsterdam voor de band POM. In 2019 stonden ze al op Down the Rabbit Hole. En onlangs hebben ze een nieuw album uitgebracht. En ja, ik had je tips beloofd dit uur. Dus bij deze wil ik jou kennis laten maken met Rover. Dat staat op hun nieuwe album. POM kleurt de studio hier even roze.

Palm met Rover. Ja, en wat ik al zei, ik viel heel even weg. Maar de studio die kleurde hier roze, zoals het haar van frontvrouw Lisa. En als je ze deze zomer kan checken ergens, doe het alsjeblieft. Want die energie live, ja, van hen, dat is ongekend. Of luister gewoon het hele nieuwe album. Enlightened Baby, daar kan je het onder vinden. Gaan wij verder met The Cure. Dit is A Forest bij Club's Favorites.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Snap Out of It. En daarvoor Kensington Do I Ever. Je luistert naar Clubs Favorites tot 8 uur. Alle favorietjes van de club om je op te warmen voor strakjes als Erben en Nick aan gaan schuiven. Ja, en ik heb jou beloofd dat ik ook wat tips over lokaal talent zou geven. Lokaal talent is groot aanwezig in Haarlemmermeer. Zo spraken wij vorige week tijdens de club, tijdens Infront Releases om precies te zijn, niet alleen met Matthijs van platenzaak Infront Records, maar ook met leden van de band De Kruuk. Ondertussen mogen we ze wel vrienden van de show noemen. Ze hebben hier ook een keer gespeeld afgelopen jaar bij ons in de show. Maar het gaat hard, want hun nieuwe album is sinds vorige week vrijdag uit en die wordt erg goed ontvangen. De naam? You Shouldn't Need It. En ja, waarom? Dat vertelden ze aan ons afgelopen woensdag.
1: Nou, we hadden eerst onze main single, onze hit single van de plaat, I Shouldn't Need It, uitgebracht. Dat gaat over je zou het niet nodig moeten hebben, maar dat heb je wel. En toen dachten we, hey, dit album, je zou niet nodig moeten hebben, maar dat heb je toch eigenlijk wel.
2: Wauw, wat goed.
1: You Shouldn't Need It, ja.
0: Ja, Shoot It, Need It. Ook al heb je het niet nodig, je wil het gewoon hebben. Zaterdag aanstaande spelen ze bij Infront Records in-store en kun je hun album bijvoorbeeld al meteen op vinyl aanschaffen. En ik geef je

Fleetwood Mac. Ja, kun je je voorstellen dat dit is al 49 jaar oud is. Gelukkig leeft alles van Fleetwood Mac wel weer helemaal op door een nieuwe generatie die ze ontdekt. Hè. Dat gaat dan zo rond op social media. Ze smullen van de liefdesverhalen van Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Sommigen vertalen dan die nummers over de break-up bijvoorbeeld naar vandaag de dag of hun eigen situatie. En die plaatsen daar een filmpje over. Mensen herkennen zich erin. Of ze duiken gewoon eenmaal de geschiedenis in van de band. Hoe dan ook, het is gewoon heel erg fijn dat dit soort parels gewoon in leven worden gehouden op deze manier. En ja, social media, je kan er op tegen zijn, maar het helpt daar toch ook wel een beetje bij. Dit wordt toch wat makkelijker op die manier verspreid. En ja, over parels gesproken. Heb je de nieuwe van Nothing But Thieves al gehoord? Nee? Bij deze.

En daarvoor Nothing But Thieves met Evolution. Ja, en dit was pas de opwarming. Club's favorites. Straks beginnen Beautiful Things met Club to Date na Benson Boone. Dus blijf lekker luisteren.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen.

0: David and the first time. Het was de first time voor Tess dat ze weer terug was.
1: Ja, hallo.
0: De Clubs for Eight
2: Words. Live to date. Erben, Nick en Tessa.
0: Die begint nu vanaf 7 uur. Gesloopt.
1: Ik ben oprecht gewoon moe.
0: Ah, dan moet je nog
1: ik ben
0: twee
1: helemaal
0: uur.
1: Vergeten hoe intensief dit is, joh. Ja, dat is waarschijnlijk zo iedereen die vaker radio maakt. Denk, meid, wat stel je aan? Ja, normaal zit ik hier lekker een beetje het ouwe hoeren achter de co-host microfoon. Heel af en toe schuif ik, maar dan kan ik alles lekker jullie kant op gooien, zodat ik zelf niet hoef na te denken en alleen de schuifjes mag bedienen.
0: En dan moet je alles zelf doen. Ja.
1: En ik stond in de file, heb ik met voice memo's dit programma voorbereid, want ik had helemaal

0: geen tijd natuurlijk weer. Want dan zeg ik ergens op toe en dan heb ik geen tijd. Dus ik... Anyway, we leven nog. Volgens mij was het hartstikke leuk en gezellig. Ik heb zelfs appjes gehad. Nou, dat is toch ook leuk.
1: En het was een bijzonder lekker lijstje, moet ik zeggen.
0: En het was een goed lijstje, met dank aan de muziekredactie die rechts naast mij zit.
1: Dit is grotendeels zelf geaggregeerd en aangegeven. Dus kudos daarvoor.
0: Thanks voor de credits. Ja. Ik ga heel even eten. Ja, kunnen jullie even lekker de club openen?
1: Oh ja hoor, dat kunnen wij wel. Mocht je trouwens op dit programma willen reageren... over app 023-4x5900... laten we die er meteen even in fietsen. Kunnen we dat van het lijstje... lijstje afvinken.
2: Ja, dan kan je ook gewoon met ons meepraten.
1: Zeker. Dus,
2: helemaal geen probleem.
1: Alleen maar leuk.
2: Ja.
1: We waarderen je input.
2: Zeker, zeker. Nick, hoe is het met jou?
1: Ja, oké. Het is een lekker drukke week. Er gebeurt in de wereld van alles en nog wat. Maar daar hou ik me eigenlijk bijzonder weinig mee bezig. Want daar ben ik veel te druk voor.
2: Ja, dat snap ik.
1: Dus verwacht de komende 2 uur een bijzonder informatief programma.
2: Nou ja, dat wil ik toevallig nog vragen. Van, ben je nog een beetje op de hoogte van wat er allemaal ook in Amerika gebeurt? We hebben het er veel over gehad.
1: Ja.
2: Maar ik heb het idee dat het nu zoveel is dat ik denk, ja...
0: Nou, gaat het dan ook over maar. Voetbal en over basketbal? Of over
2: politiek? Dat kan ook, maar ik dacht eerder politiek.
0: Oh.
2: Hij is inmiddels 80 geworden, hè?
0: Wie?
2: Trump.
1: Oh, maar wat zijn we dan aan het doen? Dan is hij al ver voorbij de pensioenleeftijd. Stuur die man lekker naar huis met een AOW'tje. Wat doet hij in vredesnaam nog in het Witte Huis, joh?
2: Nou ja, dat. En dokters die hebben nu wel gezegd dat zijn gezondheid wel toch wel wat achteruit gaat.
1: Vind ik ook niet gek als, jij op zijn social media kijkt. Dan zijn het voornamelijk foto's van McDonald's en Kentucky Fried Chicken die je ziet. Het verbaast me niet dat deze man, die laten we wel wezen, eruit ziet als een Oompa Loompa als je hem in de droger stopt. Niet een heel gezonde levensstijl heeft.
2: Ik denk ook dat we moeten kijken dat de president van Amerika ook tot een max leeftijd. Want als je kijkt naar de vorige, ging dat ook niet helemaal lekker.
1: Nee. Nee.
2: Die vergat ook nog wel eens dingen.
1: Kijk, ik snap dat je minimaal 18 moet zijn. Hè? Wat wereldkennis. Nou, misschien zelfs ietsje ouder. Iets wat wereldkennis met je mee moet kunnen nemen. Iets wat moet weten wat er speelt en wat er allemaal komt kijken bij overheid. Maar een maximum leeftijd is geen gek idee voor de quote-unquote machtigste man van het Vrije Westen.
2: Ja, dat.
1: Dat zou best ook wel eens wat strakker aangesteld mogen
2: worden. En ik denk dat je dan ook een iets hippere president krijgt. Of iets meer die bij deze tijd is.
1: Wil je die man Dani anders voortdragen als democratische kandidaat? Die is weliswaar net burgemeester van New York geworden, maar wie weet...
2: Hij schijnt wel heel goed met kinderen om te gaan.
1: Hij schijnt heel goed met kinderen om te gaan. En hij, moet ik zeggen, zijn social media clipjes, die zijn ook wel heel erg leuk. Hij weet complexe dingen best wel leuk uit te leggen dat je er ook nog wel in mee kan komen. Maar om je vraag te beantwoorden, ja, ik hou me dus best nog wel bezig met de Amerikaanse politiek.
2: Goed, eerst Bieber, Rex en Faithless. New Religion. Deep in the

0: to the Heart. Zo, die is bij Club to Date. Waarin we het gaan hebben over social media. Want dat hebben we nog nooit gedaan.
1: Nee, dat is totaal niet een van onze stokpaardjes. Maar ga verder.
0: Nee, maar er kwam een bericht van het NVJ naar buiten. De Nederlandse Vereniging van Journalisten.
1: Ja.
0: En die maakte zich wel zorgen over de afhankelijkheid van social media voor nieuws.
1: Ja, kijk, ja. Het is...
0: Gebruiken jullie social media voor nieuws?
1: Nee.
2: Ja.
0: Haal jullie daar jullie nieuws
2: nou, aan? Ja, niet mijn primaire nieuws. Ik luister dus gewoon echt naar het radionieuws. Zoals ik wil weten wat er speelt. Niet eens tv, nee, radionieuws. Het is lekker kort, bondig, af en toe een quoteje erdoor.
0: Ik vroeg mij dus af, hè. Want ik heb precies hetzelfde als jij. Maar ja. Is dat omdat wij radiogekkies zitten zijn... omdat we ook bij de radio zitten... omdat we dat dan nog specifiek aan willen zetten? Of is dat... iets van nu, omdat je een betrouwbare bron in een hele korte tijd...
2: Ik vind het gewoon een prettige manier van informatie ontvangen. En als ik toch in de auto zit, ja, waarom niet? Of als ik in de trein zit, dan zet ik dus eerder nog een radiostation aan... dan mijn Spotify-lijst. Wat eigenlijk misschien heel gek is. Maar om even terug te komen op je vraag... ik haal wel nieuws van sociale media vandaan als ik bijvoorbeeld kijk voor... Club to Date, voor ons programma. Als ik denk, wat speelt er een beetje? Omdat je dan ook kan zien, wat zijn de comments eronder? Leeft dit onder onze doelgroep? Maar dan kijk ik wel het liefst naar... ja, in mijn ogen de meer onafhankelijke makers. Wat toch wel moeilijk is, want je denkt dan misschien aan een NOS. Nou ja, mensen die zijn het niet altijd ermee eens dat zij onafhankelijk zijn. Ik zelf... Laat dat een beetje in het midden. Ik probeer vanuit alle hoeken hetzelfde nieuwsbericht te bekijken. Dus hoe doet nu.nl dit?
0: Ja, precies.
2: Hoe doet AD dit?
0: Ja.
2: Hoe doet NOS of NOS Stories dit?
0: En dan zelf
2: dit?
0: Een beetje bepalen...
2: Ja, en dan kijk ik, hoe kan ik dit in één zin samenvatten... wat de combinatie is van deze drie outlets?
0: Ja.
2: En dat vind ik wel interessant. Maar ja, je komt het wel tegen op je For You-page, hè?
0: Ja.
2: Als je aan het scrollen bent. Dan zie je opeens zo'n titel staan dat je denkt, huh? Interessant, maar ik ga nooit een video kijken. Ik heb daar het geduld niet voor.
0: Ik vind het vooral lastig en daar zie je ook toch wel een beetje een trend in. Dat bepaalde influencers die doen dan net alsof het NOS is. Dat ze dan een beetje dezelfde vormgeving gebruiken.
2: En SOS! Dan denk ik echt, zo goed!
0: Fucking hell, ik ben hier zo erg ingetrapt. Want dan kijk ik er toch nog een tweede keer naar. Ik denk, hè, vind ik wel een beetje gek bericht voor de NOS. Ik denk, ah...
1: Maar dan ben jij nog iemand die twee keer kijkt. En dat doen de meeste mensen al helemaal niet.
0: Nee.
1: Je hebt ook mensen in dit land... en dat zijn uiteraard niet de luisteraars van dit programma... of van meer radio in het algemeen. Want dat zijn allemaal super intelligente mensen. Maar je hebt ook nog steeds mensen in Nederland... die De Speld daadwerkelijk als krant zien. En niet als satirisch blad.
2: Nee, maar dat is dus heel grappig. Want over wie jij het hebt, Erwin, dat is Sam van Horst. En hij plaatst dan echt dingen zoals... Thomas de trein gaat verder als auto. Weet je wel? En dan... helemaal met zo'n NOS-stem. En dan dat soort video's. Ja, wat is het? Een soort clown die dan voor drugs wordt opgepakt. Huh? En dan knipt al die beelden zo samen dat het echt lijkt.
0: Ja.
2: Hij interviewt zichzelf als Foxpop of deskundige. Dan zet hij daar dezelfde vormgeving onder. NOS is er boos op geworden trouwens. Die heeft gezegd, je mag niet onze huisstijl doen, want mensen denken dat dit echt is. Dus hij heeft nu SOS ervan gemaakt in dezelfde huisstijl.
1: Nou ja, want noemde hij het ook daadwerkelijk NOS of dat niet? Gebruikte hij
2: het NOS-logo linksbovenin?
1: Dat mag inderdaad.
2: Nee, dus hij heeft nu SOS gedaan.
1: Ja, dan is het weer een leuke parodie. Maar het is inderdaad, want ik kan me voorstellen dat de NOS ook boos is met de reden, ja, godverdomme, wij zijn hier met een boel journalisten keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat jij daadwerkelijk feiten voorgeschoten krijgt.
2: Ja.
1: En nu, omdat de meeste mensen satire niet meer van werkelijk kunnen onderscheiden, wat eerlijk is eerlijk, met bepaalde van Trumps opmerkingen ook terecht is. moeten wij ons nu extra hard gaan verdedigen.
0: Maar social media is toch ook wel belangrijk voor jongeren dat ze op die manier nog worden bijgepraat over het nieuws?
1: Nou,
0: want zij zullen niet meer het 8 uur journaal op tv aanzetten.
1: Nee, maar ik denk zelf dat de fout zit hem dus in het soort kip-ei-verhaal wat er nu heerst. Van ja, zetten mensen het 8 uur journaal niet meer aan, omdat ze de headline toch wel op social media zien en aan de hand daarvan denken, ik ken het verhaal nu. Of kijken mensen echt alleen maar op social media en moeten nieuwsbronnen daarom nu daar naartoe? Het is een beetje, ja, wat is er nou eerder?
0: Ik denk toch wel het laatste. Ik denk dat er toch wel...
1: Kijk, het helpt ook niet dat bijna elke nieuwsbron nu een social media account heeft. Dus je vraagt je nu ook af als jongere, ik niet. Ik ben echt een boomer wat dat betreft. Ik heb zelf nog een abonnement op een krant. Ja, het is echt zo.
0: Heerlijk.
1: Wel de digitale variant, want ik wil geen papier verspillen. Maar dit is dus wel zo dat... Ja, ik vraag me af en toe ook wel eens af, kan ik dat abonnement niet net zo goed opzetten als ik het toch wel in mijn tijdlijn krijg?
0: Snap ik.
1: Waarom zou ik het dan doen?
0: Maar ik vind een digitale krant die je op elk moment kan lezen, vind ik toch nog weer anders dan het 8 uur journaal. Als in, dan moet je echt tijd vrijmaken om voor de tv te gaan zitten.
1: Er is geen enkel nieuwsmedium, Erben, wat wel toegang heeft tot een tv-zender, maar geen website waar ze dezelfde artikelen op posten. Dat bestaat niet.
0: Nee, oké, okay, is
1: dus
0: ook zo. Is
1: als jij geïnteresseerd bent in die artikelen op een moment dat het jou uitkomt, dan pak je de website erbij.
0: Of maar het is toch ook goed om het nieuws af en toe echt onder iemands neus te schuiven van, joh, gast, dit gebeurt er.
1: Hangt er vanaf op welke manier je het doet. En ik ben zelf van mening dat social media op geen enkele manier. NOS op 3 kan ik een uitzondering bij maken, maar in de meeste gevallen is social media geen toereikend medium om belangrijk nieuws op te delen. Omdat je een karakterlimiet hebt van x aantal woorden in de beschrijving. En als je dan alleen een foto met een titel plaatst.
0: Je zegt eigenlijk, je vertelt niet het hele verhaal.
1: Nou, het is een beetje kennis is af en toe gevaarlijker dan geen kennis. Want als jij niks weet van een internationaal conflict, dan moet je zeggen, ik weet hier niks van. En als je het gevoel hebt dat je het verhaal hebt meegekregen, ook al
0: maar
1: is
0: het is eigenlijk helemaal
1: stukje,
0: niet hoe het zo in elkaar
1: is. Dan is het nog veel gevaarlijker.
0: Ja, oké, ben ik met je eens.
1: Het nieuws heeft veel kleuren, Erb.
0: Ja, multicolor.

0: Het is 8:30, je wordt bijgepraat over het laatste nieuws van vandaag. Nick.
1: Dankjewel, Erben. 500 miljoen wapensteun aan Oekraïne. OM, misdaadoorzaak explosie Osdorp. En Solvinity vecht overnameverbod aan.
0: Ja, eigenlijk, nu hebben we ook headlines, dus...
1: Ja, nu we kunnen ze alle drie ergens deze uitzending
0: behandelen.
1: Nu
0: wel alle drie. Ja. Nee, ik vind het alle drie.
1: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik denk wel dat de laatste... daar is natuurlijk een boel over te doen geweest. Ja. Dus die moeten we misschien maar even verder uitpakken. Ja. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod... dat het kabinet vorige maand instelde. Een woordvoerder van staatssecretaris Aarts bevestigt dat na een bericht van NRC... Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Experts en Tweede Kamerleden hebben grote zorgen over deze stap. In de VS zijn er wetten waardoor de overheid in bepaalde gevallen... toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kunnen opvragen. Volgens NRC wil Solvinity helderheid over de juridische grondslag van het verbod... om vervolgstappen te kunnen zetten.
0: Het is niet een heel chill idee.
1: Nee, het is geen chill idee. Sterker nog, dit is precies hetgene waar wij in het Westen vaak kritiek over hebben... als het over landen als China gaat... waarin de overheid direct in de gegevens van private bedrijven kan. Sowieso ben ik zelf van mening dat, dat dit bij een commerciële partij ligt, is één ding.
0: Ja.
1: Dat je een commerciële partij zou benaderen die in het buitenland ligt... om Nederlandse identiteitsgegevens te
0: Eigenlijk
1: beheren.
0: Moet dit stukje IT gewoon op... bij de Rijksoverheid liggen.
1: Het is knettergek dat dat niet het geval is, in feite. Kijk, ik snap, we hebben verschillende overheden gehad... die lekker vrije markt, alles moet je doen, helemaal top en zo, alleen maar leuk. Maar moet je je even voorstellen dat jou... Je gaat ook niet elke keer dat je je idee niet gebruikt... om afgeven bij een commerciële partij om later weer op te halen. En dat is in feite wel wat nu gebeurt. Het bedrijf is nu in Nederland gevestigd, striktere wetgeving, helemaal top. Maar dan zou het opeens naar Amerika gaan... waar het de afgelopen 8 jaar, 10 jaar, laten we zeggen... onrustig is om het zo gul mogelijk te verwoorden. Zo gul, ik zou het bij mijn belastingaangifte als donatie moeten kunnen aftrekken. Maar ik snap niet dat... Ik snap en ik ben heel blij dat de Nederlandse overheid... hier uiteindelijk een streep door heeft getrokken. Heeft gezegd, nou, dat gaan we niet doen. Ik snap niet waar Solvinity de ballen vandaan haalt... om dit te gaan aanvechten. Ja, winstvergaring, uiteraard. Maar... ergens moet toch ook wel een CEO daar op het kantoor zetten... die weet wat wij nu gaan beweren, wat wij nu gaan proberen... is eigenlijk knettergek.
0: Ja, en ze hebben toch ook gekeken naar een andere oplossing... naar een ander soort DigiD. Maar dat is dan toch weer te veel geld of zo?
1: Nou ja, het is voornamelijk zo dat de snelheid waarmee die overname zou plaatsvinden... die zou dermate snel zijn dat het niet genoeg tijd is om een alternatief te ontwikkelen.
0: Ah, okay.
1: En dan heb je het nog over 18 miljoen Nederlanders... die dus van dag 1, dag 2 overgestapt moeten zijn op een ander bedrijf. Ja, dat is eigenlijk bijna niet te doen.
0: En ik vind het ook voor de digibeten onder ons... en voor de wat oudere mensen die al niet zo heel technisch zijn... vind ik het nog weer een hele stap om die mensen ook mee te nemen... en dan weer in een nieuw systeem.
1: Nou ja, wat is de gemiddelde leeftijd waarop mensen tegenwoordig... of hoe oud mensen tegenwoordig worden? Dat zit volgens mij tegen de 90 aan, als het er al niet overheen is. En die hebben ook nog steeds recht op een AOW... en die moeten dan digitaal met een nieuwe vorm van DigiD... hun belastingzaken gaan... Het slaat helemaal nergens op. Ik zou zeggen, kabinet, doe een enigszins royaal tegenbod. Neem Solvinity zelf over, maak het een staatsbedrijf. Dan ben je in één klap van al het gedoe af.
0: Ja, klaar. Want Solvinity heeft geen ander...
1: Naar mijn weten, ja, of je zou ook alleen de tak van DigiD kunnen overnemen. Ja. Maar ja, het is een IT-bedrijf. Dus ze leveren vermoedelijk ook andere IT-oplossingen. Maar je zou dat kunnen aanbieden. Van, nou, dan splitsen we de twee takken. DigiD verkoop je aan ons. En de rest mag je aan Amerika verkopen. Waar het niet dat Amerika het natuurlijk heel interessant vond... om juist die DigiD-tak te hebben. Dus op het moment dat die uit de deal valt... hoeft het waarschijnlijk niet meer zo nodig van ze.
0: Nee, maar dan is het gewoon alsnog een veilig idee... dat DigiD onder de Rijksoverheid valt.
1: Ik denk dat als je het elke willekeurige Nederlander vraagt... dit is één ding wat ons denk ik allemaal verbindt. Moet DigiD in handen zijn van de Nederlandse of de Amerikaanse overheid... durf te wedden wat 99,9% van de mensen zal antwoorden. En de rest is dreumes. Dus...
2: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En het is 17 juni. Het is, je hoeft er nu echt nog niet aan te denken. Carnaval.
1: Nou, maar,
2: wow.
1: Toch wel een heel klein beetje.
0: Oh.
2: Nou, maar waarom moeten we daar nu alweer aan denken, Nick? Het is net achter de rug.
1: Er is vandaag een rechtszaak geweest. En die gaat mij een beetje aan het hart. Het heeft namelijk alles te maken met een carnavalskraker. Niet dat ik er zelf een heleboel op mijn naam heb staan. Maar,
0: niet?
1: Nee.
0: Maar wel een leuke parodie.
1: Nou, daarom voel ik me half verbonden met
2: heb
1: deze.
2: Heb jij niet ooit een hoop jaar club to dit?
0: Ja.
1: Geen commentaar.
2: Ja.
1: Maar anyway, er is een Utrecht. Ik ga het heel even hebben over het nieuws van de dag, als jullie het niet erg vinden als actueel programma. Er is een Utrechtse groep geweest, een kapotte kachel. En die heeft dit jaar een fantastische plaat, Dikke Pens, opgenomen. Wil je een klein stukje horen anders? Zullen we dat even doen? Dan kan je even... Luister goed.
3: Ik ben zo blij met de pens van mij.
0: Nou, dus ja, we komen erin.
1: Ja, we hoeven hem niet helemaal af te maken, denk ik.
2: Ja.
1: Ik denk dat je een beeld
0: hebt. Hij is duidelijk.
1: Nou, mensen die niet onder een steen gelegen hebben, die horen misschien al dat dit gelijkenissen kent met ABBA. Take a chance. Nou, de gelijkenis is daar.
0: Ja, hij is duidelijk.
1: Ja. Het ding is dus, ABBA die is behoorlijk beschermend over hun intellectueel eigendom.
0: Oh, god.
1: Dus die hebben deze Utrechtse carnavalsgroep nu voor het gerecht gedaagd.
2: Oh, wat flauw.
0: Want ze hebben nog niet genoeg verdiend met hun eigen
1: muziek. En er is nu een advocaat en die heeft iets van... ja, het is hier zo duidelijk dat het om een parodie gaat. Dat mag gewoon volgens de rechten.
2: Ja.
1: En dat is waar, maar niet alleen dat. Een goede parodie... nou, laat ik hem anders verwoorden. Een parodie hoort ook gewoon een beetje bij de Nederlandse carnavalscultuur. Er zijn een heleboel voorbeelden van het door de jaren heen. Deze die kwam bijvoorbeeld uit 2023. Oh, je hoort misschien al vaag

0: naast een bar, maar die gaat steeds.
1: Ja, goed blauw met broodje bal. Ja. Het zal je niet verbazen.
2: Ze hebben hier een probleem van gemaakt?
1: Nee, die hebben er geen probleem van gemaakt. Het is gewoon puur om aan te tonen. Het zit in het Nederlands bloed om, om parodieën te maken tijdens carnaval. Je hebt natuurlijk de artiest van Nederlandse bodem, Lamme Frans. Wie kent hem niet? Zelfs dit is een parodie gebaseerd op Franse muziek. Dat het ook nog eens van over de grens kan komen. Nou ja, ABBA komt ook van over de grens trouwens. Ja. Maar dat het uit Frankrijk of all places komt, dat is natuurlijk wel enigszins bizar. Anyway, er zijn een heleboel voorbeelden van verschillende kwaliteit aan parodieën die omtrent carnaval zijn gemaakt. Dus als ABBA op een of andere manier naar een Nederlands lokaal radioprogramma zit te luisteren op de woensdagavond, 9:15 lokale tijd. Klaag dit soort klein goed nou niet aan, alsjeblieft, dat je klag indient tegen AI-parodieën of AI-tracks gebaseerd op jouw nummers.
3: Prima.
1: Helemaal prima. Dat je Madonna aanklaagt als ze een verkeerd sample gebruikt. Ook helemaal prima.
3: Maar je blijft van de Nederlandse cultuur
1: van
3: af.
1: Van de Nederlandse carnavalsmuziek blijf je met je grote poot af.
2: Maar even, Nick.
1: Ja.
2: Dit gaat jou aan het hart omdat jij bang bent dat jij ook wordt aangeklaagd voor al jouw parodieën?
1: Nee, verder van. Kijk, zelfs met Kapotte Kachel, hun publiek. Ik weet dat dat niet bijzonder groot is, maar het is ongeveer een 1000-voudige, als het al niet meer is, van mijn publiek.
2: Dus onderschat jezelf wel, hoor.
1: Nou, ik denk niet dat ik op de radar van Macklemore sta. Maar het zou zomaar kunnen.
2: Dat was toch wel een van de beste parodieën.
1: Ja.
2: Als we die nou nog eens een keertje zouden horen.
1: Nou, laten we dat niet doen. Maar ik ben niet zo bang voor mezelf. Nee, ik ben niet zo bang voor mezelf.
2: Erwin is hem ook al aan het opzoeken.
1: Nee, ik wil de zorgvuldig gecureerde lijst van dit programma niet om zeep helpen. Nee, laten we dit alsjeblieft niet gaan doen. Heb ik heel weinig zin in. Dankjewel.
2: Godverdorie.
1: Ja, er staat ongetwijfeld nog wel een fragment online als je ergens gaat zoeken. En zo niet.
3: Oh, zeker.
1: Pech. Maar,
2: hoeveel zijn het er?
1: Hoeveel parodieën inmiddels? In totaal
3: hier even
1: of voor dit programma?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Voor dit programma?
3: 5.
2: Denk ik.
1: Vijf! Ik weet niet of ze allemaal nog.
3: Maar ik denk dat ze niet alle hierin staan, want de laatste staat er volgens mij niet in.
1: Ik denk voor dit programma zou 6 denk ik kloppen. En daarbuiten zijn er nog 3 gemaakt voor een podcast vroeger.
2: Ik blijf Rutte 4 ging Rutte 5 het mooiste vinden.
1: Als ik had kunnen zingen en ik had hem enigszins mooi kunnen opnemen, had hij heel.
3: Oh, ik heb ook nog die van Macklemore.
1: Heel mooi.
3: Ja.
1: Wees er blij mee. Zullen wij,
3: zeker.
1: Zullen wij anders even naar even wat goede muziek gaan? Ja, even wat origineel werk.
2: Post Malone komt je even helpen.
1: Godzijdank.
2: En Morgan Wallen.
1: Kan het gebruiken.

0: Compliance van News, sorry, bij Club to Date, waarin we het net al even over social media hadden en of je daar het nieuws vandaan haalt. En sinds kort is er ook iets nieuws op TikTok onder andere gekomen. En daar maken de meeste mensen zich ook wel zorgen over. En dat gaat om de TikTok Shop. Dat is een, sinds kort is het geopend en zij gaan eigenlijk een beetje uit van het principe: er komen dingen voorbij waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Zij noemen het dan discovery shoppen. Dus jij krijgt allemaal filmpjes tevoorschijn. En dan kan je meteen het product ook daadwerkelijk kopen. Het is nu al in een aantal Europese landen. En ze zeggen dat zo'n make-up dat ongeveer 13% is. Haarverzorging 10%, geurtjes 9%. En huidverzorging 9%. In totaal gaat 41% naar beauty aankopen. En daar maken mensen zich wel zorgen over.
1: Zal ik je een dikke tip geven, luisteraar, als je nu toch mee aan het schrijven bent. Als jij niet wist dat je iets nodig had, heb je het waarschijnlijk niet nodig.
2: Dat is niet waar.
1: Dat is hartstikke waar.
2: Nee, dat is niet
1: misschien
2: waar.
1: Een leuk hebben dingetje.
2: Ben ik helemaal maar niet met je eens. Er zijn
1: vertel
2: dingen die je leven kunnen
1: vertel
2: verbeteren. Nee.
1: Vertel. We hebben het hier niet over gemak, hè? We hebben het hier over nodig.
2: Ja.
1: Nodig. Vertel, wat heb jij nodig waarvan je het niet wist van tevoren?
0: Dat is nu lastig om te zeggen, want je weet het
2: dat
0: niet.
2: Het is lastig om te zeggen, maar ik zit
1: nu
2: even
1: weet
2: terug
1: je het.
2: Te
1: voorheen
2: denken.
1: Wist je het niet. Nu wel, nu heb je het. Nu kan je dat.
0: Ik heb er nog niet in gekeken.
2: Jij hebt de TikTok shop.
1: Nee, ja, niet specifiek uit de TikTok shop. Gewoon
2: TikTok
1: in het algemeen.
2: Okay. Ik heb het gewoon over algemeen dagelijkse dingen die jouw leven makkelijker zouden kunnen maken. Ik wist bijvoorbeeld niet dat. Wat een moeilijke vraag opeens om daar zo ad rem aan te denken. Maar
0: ik weet daar wel antwoord op.
2: Het zijn wat huishoudelijke dingen dat ik denk: oh, dat kan sneller.
0: Wij hebben nu een stofzuiger.
2: Ja.
0: En daar zit een groen lampje in. Als je hem dan zeg maar aandoet, het is zo'n handstofzuiger.
1: Want voorheen wist jij niet of de stofzuiger aan stond of.
0: Nee, er gaat een groen lampje aan en die schijnt op de grond. En ja, die laat zien waar het vies is. Je schrikt.
1: Die laat zien
0: je
1: waar
0: schrikt.
1: Maar als in hij belicht het stof gewoon.
0: Hij belicht zeg maar.
2: Ja, waardoor je beter kan stofzuigen. Want je ziet niet altijd alles. Of het goed weg is.
0: Nee.
2: En dat zie je nu wel door dat lampje.
0: Okay.
2: Ja, goeie.
0: En
2: ja,
0: het is een stofzuiger en hij is vrij duur.
1: Ja, nee,
0: maar daarvan had ik echt zoiets van, wauw, dit is nu iets wat.
1: Ik hoor 100% wat jullie zeggen. De mensheid heeft ongeveer tot een jaar of 5 geleden zonder overleefd. Maar nu hebben we het nodig als samenleving.
0: Je moet gewoon
1: elk huishouden dit hebben.
0: Je moet gewoon even een filmpje kijken op YouTube. En het is echt zo, want
1: ik geloof dat
0: lampje
1: dat het prettiger is.
0: Gaat elke zandskorrel. Die ziet hij, want er laat dus gewoon schaduw achter. En daardoor weet je of je goed hebt.
2: Ik heb ook een mooi voorbeeld. Ik wist niet dat ik een kurkentrekker wijnopener nodig had. Omdat ik dacht, nou,
0: dat ineens je vriendin uitnodigt en denkt, kak.
2: Ik heb nooit, maar dan ook nooit wijn met een kurk, want een skeer. Dus ik koop er altijd eentje met een dop. En ik wist gewoon niet dat ik het nodig had, tot ik opeens een
0: wijnfles
2: had liggen met een kurk. En toen
0: Mout
2: langskwam, die hier zo naast mij zit. En toen hadden we geen opener, geen kurkentrekker. Dus die heeft er toen eentje gehaald. Ik wist niet dat ik hem nodig had, maar nu weet ik dat ik echt niet zonder kan. Want die wijn was, afgezien van de afgestorven kurk in de wijnfles, heel erg lekker.
0: Ja.
1: Nee, dit is inderdaad een heel goed voorbeeld.
2: Heel goed voorbeeld.
1: Ja, je had wijn nodig, dus moest er een kurkentrekker komen. Het is een gezonde les voor elke volwassene die aan het luisteren is. Maar
2: ook nog eentje. Ik denk altijd dat ik met mijn vinger blikjes kan openen van die blikken waar dan eten in zit, weet je wel.
1: Tomatenpuree.
2: Ja,
1: of zo.
2: Nou ja, dat soort dingen.
1: Ja,
2: zeg maar wat je ook in je noodpakket nodig hebt.
1: Ja.
2: Voor als alles uitvalt.
1: Ja.
2: Ik kan dat dus blijkbaar niet. Ik heb niet genoeg kracht in mijn vingers. Ik wist niet dat ik nodig had dat je dus blikopeners hebt die universeel zijn voor allemaal dingen. Ja, misschien ben ik heel wereldvreemd dat ik er nu pas achter kom. Maar ik heb hem dus wel achteraf gezien nodig.
1: Die laatste gun ik je. Die laatste vind ik een heel goeie.
2: Yes!
1: Die laatste vind ik een mooi voorbeeld. Het is dus 1 op de 3 voorbeelden, maar voor de rest.
0: Wat heb jij dan?
1: Ik heb niet zoveel dingen waarvan ik niet wist. Ik heb een boel dingen die mijn leven gemakkelijker maken. 100%. En waarvan ik het ook heel fijn vind dat ik ze inmiddels heb. Maar ik geloof niet zo in dat marketingpraatje. Items waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Dat zijn 9 van de 10 keer geen items die je nodig hebt. Want items die je echt nodig hebt, die hoeven zichzelf nooit op die manier te verkopen. Je hoort het nooit over een kurkentrekker. Je wist niet dat je dit in je leven nodig had. Nee, die zijn. gewoon,
0: ga je zelf al op zoek.
1: Ja, die zeggen gewoon, dit is een kurkentrekker. En als jij een kurkentrekker nodig hebt, kom je vanzelf op die kurkentrekker uit. Daar hoef je helemaal geen ingewikkeld verhaal over te houden. Dus die hele TikTok-shop, ik snap dat het levensgevaarlijk is. Hè? Een publiek van ongeveer 12 jaar met slechts toegang tot papi en mami's creditcard. Want dat is de enige die aan de App Store gekoppeld kon worden. Er gaan straks gezinnen bankroet omdat kinderen zichzelf niet in kunnen houden op TikTok. En omdat er één influencer is die dan de nieuwste, weet ik veel welk make-up merk challenge aan het doen is, waar iedereen dan aan mee moet doen. Ja, ik snap dat er zorgen zijn.
0: Ja.
1: Koop het niet, maak er geen gebruik van.
2: Tenzij vermijd het heel de TikTok-shop.
1: Ja. Nee, ook niet tenzij het heel erg...
2: Laat me even lekker dat duiveltje zijn op je schouder.
1: Nee, absoluut niet. Negeer de duivel.
2: Hey, Erwin, wat rijden we straks?
0: Zometeen.
3: Op meer radio.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
4: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
3: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner.

0: kamer begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Club to date.
2: Heeft u nog andere voorkeur misschien?
3: De McCrocket.
2: Dat is echt uw ding, McCrocket.
3: Ja.
2: Maar nu is die plant aardig geworden.
3: Dan ga ik hem niet meer halen.
2: Nee, waarom niet?
3: Ik ben

0: en Summer of Love hoorde je ze bij Club to Date. Moest even snel.
1: Je moest even snel schakelen. Ja, hij loopt toch eens af, hè, Sam?
2: Je had hem eigenlijk niet eens hoeven zeggen. Jij zegt Shawn Mendes en hij kondigde de praat zelf af. Nee, Summer of Love.
1: Ja, nou ja, op zich, dat is een goede verdeling, denk ik.
2: Ja.
0: En de Summer, die komt er weer aan met deze hoge tempo.
1: Ja, wat wordt het bloedverziekend heet dit weekend.
2: Ik heb gelezen, een hittealarm.
1: Hittealarm. Ja, het is niet normaal.
0: Maar dit is weer een standje.
1: Het kan echt wel warm worden. Hier wordt het denk ik zo'n 32 graden.
2: Hebben we het over in de studio of in de Haarlemmermeer?
1: Haarlemmermeer.
2: Oké, fair.
0: Ik vind het een beetje jammer dat het de afgelopen week niet gewoon ertussenin heeft gezeten. Het was of heel veel regen.
1: Ja.
0: Ik vind het heerlijk. En zo meteen is het ineens 32 graden.
2: Ja.
0: Gewoon ertussenin, prima.
1: Ja, maar dat is de week daarop. Dan wordt het continu 26.
2: Van mij mag elke zomerweek wel zo zijn, hoor.
0: 32 graden?
2: Nee, gewoon lekker regen door de week. En dan in het weekend een beetje een zonnestraaltje. Dat vind ik fantastisch.
0: Oh, ik vind juist gewoon s'nachts regen. Het koelt een beetje af.
2: De s'nachts regen vind ik ook prima. Maar ik heb er geen enkel probleem mee als ik op kantoor zit. Regen buiten. Ik hoef dan niet te zien dat het prachtig weer is.
1: Ja, en ik voel me heel volwassen. Ik wil dat het regent.

0: Ja. Want het scheelt mij ontzettend om mijn tuin te wateren. Zeg, jemig, ja, wat een werk.
1: Ja, ja, ja, ja,
2: je luistert naar het jongerenprogramma van Haarlemmermeer. Club
0: Today.
2: Die
0: ontdekt hoe ze moeten leven.
2: Ja.
0: Nou, maar echt.
2: Wat heb je nodig? Kurkentrekker en een regenbui. Goed.
0: Nou ja, op zich. Goeie combinatie.
2: Oké. Okay. Ja, maar het wordt dus een hittegolf. Ja, rosé in de regen.
0: Je hebt een excuus om niet naar buiten te hoeven. Dat is voor Gen Z toch ideaal, als het regent.
2: Dat is
0: toch
2: geen
0: maar
2: de wijn.
0: Het regent zo hard en dan kan je lekker binnen wijn drinken.
2: Ja,
0: met je kurkentrekker.
2: Ja, het is nu net na het negenen, dus nu mag het volgens de mediawet.
0: Ja, boven de 18.
2: Ja, niks 18. Maar ja, er komt de komende
0: dus
2: vier dagen.
0: Ja, 18?
2: Ja, nou, de meeste mensen die mij enigszins gezien hebben, die weten dat ik een stuk ouder ben dan 18. Maar ja, de komende vier dagen dus een hittegolf. Dat klopt inderdaad.
0: Jeetje.
2: Hoe bereiden jullie je er een beetje op?
3: Ja, mentaal.
2: Ja. Mentaal.
0: Ik
3: plakt aan alle kanten, dat je gewoon denkt... Huh.
0: Nou ja, het stomme is normaal, denk ik, dacht ik vroeger altijd... ik ga dan heel erg schaars gekleed, want warm. Dus ik wil echt alleen een hemdje en een korte broek aan. Nu denk ik, nee, doe lekker luchtige kleding aan.
2: Ja.
0: Ook schouderbedekkend, want
3: verbrand je niet.
0: Maar ik verbrand echt ziek snel.
2: Ja, ik ken dat.
0: Ik heb een handwaaier. Waarom niet elektrisch? Omdat die continu opgeladen moeten worden. Daar vertrouw ik mezelf niet mee. Dus ik heb zo'n handwapperaar dat ik af en toe even heel erg fashionable kan gaan staan waaieren met mijn mooie bloemetjes waaier. Dat soort dingen. Ik sta dit weekend op Pinkpop. Heb ik een waterfles met zo'n haak. Die ik kan vastklippen aan mijn tas of mijn riem. Of iets dat ik die continu kan vullen. Dat soort dingen probeer ik wel echt te doen.
3: Ja, goed blijven drinken.
2: Ik zal het je dus sterker vertellen.
3: En water.
2: De luisteraar die moet me even vertrouwen dat dit niet grappig bedoeld is. Of weet ik wat. Voor degene die mij niet kennen. Ik heb een vrij lichte huid. Ik verbrand met ongeveer 5 minuten zon als het 15 graden is.
0: En je bent ook nog eens kaal.
2: En ik ben ook nog eens kaal. Ik heb de laatste tijd dus steeds meer jaloezie tegen zo'n mannenjurk die ze wel eens in de woestijnen dragen. Weet je wel?
0: Oh, zo'n hele witte... Ja. Zo'n wit gewaad
2: in feite.
0: Oh. Ja.
2: Dat is ontzettend luchtig, maar beschermt wel intens tegen de zon. Ik vind het af en toe...
3: Wil je dan
2: wel...
3: ook iets voor je hoofd dan?
2: Nee, ja, dat zal wel moeten. Ja, dat is op dit moment wel absoluut noodzakelijk. En ik snap ook wel dat je met een bol hoed en zo'n... Dat is niet bepaalde outfit die dan bij elkaar matcht, weet je wel. Ik weet niet wat ik dan wel op mijn hoofd zou doen, toegegeven. Ik denk gewoon een beanie of zo. Maar ja.
0: Ja, een pet.
2: Ik mis het wel.
0: Je kan ook met een parasolletje gaan lopen.
2: Ik moet zeggen, het hoofddeksel wat mij het beste staat... en het staat mij niet goed, maar ik kom ermee weg... is zo'n Brits toeristenhoedje, weet je wel? Zo net niet stroverdoren.
0: Oh, daar heb je echt een goed hoofd voor, denk ik. Ja.
2: En weet je wat het nadeel is? Als ik in de brandende hitte door Spanje loop... ook het postuur en de rest van de kledingkast. Dus wat dat betreft, dat is wel mijn outfit in de zomer.
0: Nou ja, luister naar de tips van Nick.
2: Ja,
3: en laat weten wat jij doet, hoe je voorbereidt. 023 4x5 900.
2: Phil Deo. Smells like Teen Spirit.
3: Ja.
2: Hey.

0: Je luistert naar Club Today en je hoorde James May en Chew On My Heart. En Tess, jij haalt nog even iets wat ik ook bespreekbaar nog even wilde maken.
1: Ja,
0: want
1: kijk,
0: ik heb hier wel een duidelijke mening over.
1: Ja, jij komt uit de luchtvaart.
0: Ja.
1: Mensen die hebben vaak handbagage mee. Zitten wat te sjoemelen met de regeltjes daarvan. Hè?
0: Je hebt er allemaal extra mee.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Iets groter.
1: Maar
0: bagage.
1: Wat ik ook bloedirritant vond, en vooral aan de airline waar jij voor werkt, is dat je voor elk klein wisselwasje extra moet betalen. Alles.
0: Ja.
1: Maar goed nieuws, handbagage moet voortaan standaard in de vliegtickets worden inbegrepen. De extra kosten mogen niet meer vanaf volgend jaar. Dus je mag niet zeggen, handbagage, daar moet je nog even €100 extra voor betalen. Dat mag niet meer.
2: Belangrijke kanttekening voor reizen binnen de EU.
1: Ja. Dat wel. Maar dat, ik vond het prettig. Want dan weet ik meteen bij de eerste pagina van het boeken waar ik ongeveer rekening mee kan houden. In plaats van, dan moet ik dat er nog bij kopen. En dat ook nog.
0: Ja, ik wil alleen een kleine rekensom met jullie gaan maken.
2: Oké.
0: Er gaat in een 737 gaan 189 passagiers.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Er is maar ruimte voor 80 koffertjes.
1: Ja.
0: Op het moment dat iedereen een koffertje gaat meenemen.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Die 80. Je kan er niet meer dan 80 in kwijt.
1: En wiens probleem is dat, Erben? Niet die van de passagiers die gewoon denken dat ze handbagage mee mogen
0: nemen.
1: Maar
0: het punt is, waar het fout gaat, op het moment dat de airline dan zegt van, oké, jongens, we zitten nu aan die 80, we kunnen niet meer mee gaan nemen, we moeten koffers gaan innemen, dan worden passagiers boos. Die worden boos omdat dan in hun ticket staat, wat ik ook wel weer begrijp, wij willen die bagage meenemen, want dan kunnen we eerder van de airport.
2: Maar heel even, dit is toch opgelost door bij het ticket waar de handbagage nu gratis is, één zin te zetten. Let op, handbagage heeft betrekking op het formaat van de koffer. Niet of die ook daadwerkelijk in het ruim mag. Of
0: toch
2: dat
0: maken hier mensen een discussie over. En toen,
1: ja, of het is een optie die je gratis aanvinkt. Ik maak graag gebruik van cabin handbagage. En als dat vakje niet meer open staat, betekent het dat die is uitverkocht.
0: Ja, dat zou misschien nog wel kunnen. Maar
1: niet extra kosten.
2: Maar dit kost een IT'er 5 minuten werk, hè, om te implementeren.
1: Dit.
0: Maar ik heb het verschil meegemaakt in toen het nog niet betaald was en wel betaald. Wij hadden geen discussies meer aan boord. Het instappen ging veel sneller omdat er niet meer mensen boos werden. Het werd niet meer tegengehouden. En wij wisten gewoon, het kan allemaal mee.
1: Ja, maar goed, waarom moet er betaald worden? Dat vinkje is het toch? Want dan weet je toch, oké, het kan in het ruim. Of, ik ben te laat met boeken. Jammer, dan kan
2: en
1: dat dus niet.
2: Je moet dat vinkje selecteren voordat je je ticket mag bestellen. Zodat je zelf bewust de keuze hebt gemaakt.
0: Ik ben het daar helemaal mee eens. Of in ieder geval dan ook ruim bagage goedkoper maken. Dat het nog aantrekkelijker wordt om een grotere koffer mee te nemen dan een kleine koffer.
1: Dat kan ook, maar dat kan er bovenop. Ja,
2: dat kan ook. Kijk,
1: plus, ik vind überhaupt dat het wel heel duur is trouwens, koffers. Maar aan de andere kant, weet je, we moeten vliegen, ontmoedigen, et cetera. Waar ik dan me ontzettend aan loop te ergeren, is dat als je last minute zegt, ik wil dan toch liever met de trein reizen, dat je meer betaalt dan voor je vliegticket.
0: Ja, eens.
2: Andere discussie. Ja. Ik vind dat vliegtickets eigenlijk pertinent op dezelfde manier als concerttickets geboekt zouden moeten worden. Dus afhankelijk van welk rang je neemt en welke extra's je neemt, maar dat je de all-in prijs aan de voorkant al ziet.
1: Ja, dat je
2: daar
1: het
2: lastige. Bij een bakker komt het ook niet voor dat je een croissantje bestelt en dat je aan de kassa staat, mooi, nu rekenen we de overtaxatie nog even bij je croissantje.
0: Nee, snap
2: het. Dat
0: maar
2: gebeurt
0: het,
2: niet.
0: Het lastige is in dit aspect is dat je met mensen te maken hebt en die denken dat ze elke keer buiten de regeltjes om kunnen kleuren. Dus er is zo'n sizer. Dat
2: die
0: je dan
2: mensen die staan overal. Het ding is dat luchtvaartmaatschappijen bij elke stap een extra regeltje toevoegen in plaats van alle regels aan de voorkant bekendbaar maken. En daardoor krijg je die discussies.
0: Het is al bekend in wat voor formaat bagage je mee mag nemen. Mm-hmm. Dan kom je daar. Dan staat er een sizer waar die in moet passen.
2: Ja.
0: En dan word je boos dat die dan niet mee kan omdat er die niet in past.
2: Ja.
1: Ja, maar dat kan je dan niet voorkomen met dat mensen ervoor moeten gaan betalen. Die worden either way worden ze boos.
0: Nee,
1: dat ze dan ook extra moeten
0: wel
1: betalen voor die 3 centimeter die hun koffer te groot is.
0: Je kan wel elke keer zeggen dat het de fout is van de airline, maar je moet inderdaad zelf ook opletten.
1: Nee, maar dat bedoel ik. Je moet zelf opletten, maar de airline die moet het wel wat beter communiceren.
0: Nou, de prijs wel.
2: Ik wil een ruil met je maken. Als de airline transparanter is aan de voorkant, mogen ze van mij strenger zijn tegen passagiers die een te grote koffer meenemen. Dat vind ik helemaal prima.
1: Voor welke airline zou je hebben gewerkt?
2: Geen commentaar.
1: Transparantie was niet hoog in het vaandel.
0: Oeps. Ja, het gras was groen aan de overkant.

0: die zon die gaat schijnen dit weekend.
1: Zo, en hoe? Fucking heet wordt het.
0: Ja, we vinden onze weg wel. Dat zong die heel mooi.
2: Deze man is wel verantwoordelijk geweest voor flink wat zomerhits in die tijd. Ja. Je hoort weinig meer van hem, ja. Wolf. Wolf, 2026, volgens mij ongeveer een decennium na je laatste zomerhits. Kom weer eens terug, vriend.
0: Nou ja, je mag nu met paintballgeweren toch op wolven schieten. Dus ik snap dat hij...
3: Holy shit, dat is weer iets anders.
2: Hij is in hiding. Goed, ja, nieuws. Over hiding. Kabinet, defensie snel in eigen hand.
3: Oh, hè?
2: Plingel. Dankjewel. 500 miljoen wapensteun aan Oekraïne. NOM verwacht dat misdaad de oorzaak is van explosie in Osdorp.
0: Ik vind het allemaal heel deprimerend.
2: Ik kan ook wat vrolijkers voor je proberen op te zoeken, maar er gebeurt niet heel veel positiefs op dit moment. Ik moet een beetje denken aan vrouwtje. Happy New Year, de wereld staat in de fik. En ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik.
0: Heb jij nog persoonlijk leuk nieuws dat we kunnen bespreken?
2: Persoonlijk leuk nieuws wat we kunnen bespreken? Nou, ik ben...
3: Let's go.
0: Nick, wat was jouw hoogtepunt van afgelopen week?
2: Mijn hoogtepunt van afgelopen week. Zal ik heel eerlijk met jullie zijn, en dit is best deprimerend, maar het vind ik wel een leuke familiaire anekdote. Mijn broertje en mijn vader die zijn extreem muzikaal. En ik ben altijd best jaloers geweest. Mijn vader die speelt fantastisch piano. Mijn broertje die heeft zichzelf binnen no time gitaar en de drums aangeleerd.
0: Oké. Okay.
2: En mijn broertje die kwam dus van de week bij me. Het is natuurlijk aankomende zondag, vaderdag. Mocht je niks in huis hebben gehaald, dit is je take om even snel wat te gaan regelen.
0: Shit.
2: Ja, succes. Maar die zei van, joh, mijn vader die geeft niet zoveel om materialistische dingen. Maar die heeft iets van, joh, ik speel gitaar. Mijn vader speelt piano. Jij zingt wel eens onder de douche. Vind je het misschien leuk om een kleine jam-sessie te organiseren met z'n drieën als vaderdag?
3: Leuk.
2: Dat vond ik een heel leuk idee. Dat vond ik een heel mooi moment deze week. En waarschijnlijk gaat het ook het hoogtepunt van de week worden als dat aankomende zondag daadwerkelijk plaatsvindt.
0: Wat leuk.
3: Ja. Wat ik me ook nog even afvroeg. Jij deed mee met Music Masters.
2: Ja.
3: Van In Front Records.
0: Hoe ben je geëindigd?
2: Wij zijn, moet ik het even goed zeggen, één na laatste in de finale geworden.
1: Nou! Ja. Maar de laatste, dat is...
2: Wij hadden een missie, moet ik zeggen. Voor mensen die de saga niet hebben gevolgd, Music Masters is een grote popquiz die door de lokale platenzaak In Front Records wordt georganiseerd.
3: In Front Records?
2: Ja, mijn broertje en ik die deden mee. En wij hebben de finale echt op een nippertje gehaald. Wat er in feite gebeurde is, wij stonden op de gelijke plek als iemand uit een andere ronde. En daardoor mochten we dan maar door naar de finale.
3: Oh.
2: Dus wij hadden twee doelen. Als wij in het linker rijtje kunnen eindigen, is het fantastisch. Als wij in ieder geval niet laatste worden, dan hebben we bewezen dat we in de finale mochten staan.
3: Ja.
0: En dat is gelukt.
2: Dat is gelukt. Hey. De eerste drie rondes gingen behoorlijk goed. En daarna ging alles bergafwaarts.
0: En wat was dan de ronde waar het slechter op ging?
2: Voornamelijk de hitste rondes.
0: De jaartallen. Ja. Terwijl hier spelen, ben je altijd zo goed erin.
2: De voorrondes hadden ze een regel dat als jij er een jaar van af zat, dan kreeg je een punt. En als je op het jaar zat, kreeg je twee punten. In de finale was dat niet meer zo. Het was of right on the money.
0: Ik
2: hoorde dus van degene die nakeek, ik heb zoveel medelijden met jullie gehad. Het was echt elkens één jaartje erop of één jaartje eronder. Maar nooit exact.
0: Nee.
2: Ja. We zaten zo dichtbij, maar het was hem gewoon net niet. Dus volgend jaar weer.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou ja, ik weet niet of ik dat durf te doen.
2: Nou, dan verwacht ik ook wat van jullie. Want jullie hadden een vrij grote mond toen ik aankondigde met de voorrondes mee te doen.
0: Ja, dat is waar.
2: Ik put the money where the mouth is.
3: Ik vergeet nooit de pubquiz in Amsterdam, Nick.
2: Ja, oké.
3: Dat we gingen meespelen, dat we echt er gewoon niks
0: van
3: bakten.
0: Zullen we dat als club uitje doen en dan hier verslag doen? Dat we gewoon even met alleen onze club kijken of we het kunnen uitvechten?
2: Popquiz, geen pubquiz. Dat is mijn enige
0: voorwaarde. Helemaal goed.
2: De rest ben ik eens.
0: Ja hoor.
3: Nou, let's go.
4: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bob Sinclair en Steve Edwards. We hoorden je met World Hold On. We gaan het doen. Weer de van A naar B plaat.
1: Ja, yeah, ik heb er
2: zin
1: in.
2: Oh, sorry. Hij stond bij mij heel hard en ik schrok keihard. En ik kijk naar rechts en Nick ziet hetzelfde. En onze koptelefoons, we doen ze net op, want dan ga je weer praten. En die muziek stond zo hard bij ons.
0: Ja, het is gewoon een hele goede muziek.
1: Het is heel goede muziek.
0: Goed,
2: maar hou vol.
0: De van de A naar B plaat.
3: Yes!
0: Nick, jij hebt me 2 platen gegeven.
1: Ja, ik denk we gaan een keer wat grover afsluiten dan dat we normaal doen. Niet per se grof, maar gewoon net even een tandje meer energie.
0: Wat is mijn beginplaat?
1: Harry Styles en American Girls. Maar we bouwen op richting A Tattoo, All The Things She Said.
0: Oh god.
1: Ja, succes.
2: Werkte.
0: Ik ga mijn best doen.

0: American Girls van Harry Styles. En in 2017, 2019, 2022 en 2026 heeft Harry Styles voor meerdere platen samengewerkt met Tyler Johnson. En die Tyler die heeft al met meerdere grote artiesten samengewerkt. En dat leverde ook wat voor hem op. Hij was namelijk 9 keer genomineerd voor een Grammy Award. En daarvan heeft hij de 3 ook daadwerkelijk gewonnen. En voor hem is het dan allemaal weer begonnen bij deze grote track die hij heeft gemaakt. Samen met Pink en Just Give Me A Reason.
1: From the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: met Nate Roos. Just Give Me a Reason. Nate Roos, liedzanger van...
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Fun.
1: Oh!
0: Tonight We Are Young, Some Nights, één en dezelfde gast.
1: Lachen.
0: Ja,
1: lachen.
0: Heel goede zanger, hoor je eigenlijk te weinig meer van.
1: Ja, daar ben ik het wel helemaal mee eens.
2: Maar is dat ook van wie we nu de volgende plaat kunnen verwachten, Erben?
1: Nee, we blijven dit keer nog even bij Pink. Ze heeft hele grote tracks op de naam, staan. Dus we blijven nog heel even bij haar. En in 2017, toen bracht zij deze track uit.
0: Yeah.
1: What About Us?

0: Hele grote track. Hij heeft 7 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. En zij brak daarom ook het gelijkspel met Katy Perry. Want door deze track was zij de vrouwelijke solo-artiest met de meeste nummer 1 in de geschiedenis van de hitlijst.
1: Oh.
0: En plaatste haar op een tweede plaats van alle acts. Dus Katy Perry.

0: Want qua vocale lijn is het hem net niet helemaal. Loopt hij net niet synchroon genoeg. Qua beat wel. Maar het kan ook een beetje een Taurus Led Zeppelin gevalletje zijn. Ik weet niet of jullie je die rechtszaak kunnen herinneren over Stairway to Heaven.
1: Ja.
0: En ja, dat dalend basje met een mineurakkoord, dat komt wel eens vaker
2: voor. Ik vind hem wel heel erg lijken. Ik vind het een mooi, een verfrissend linkje wat je hebt gelegd.
0: Is hier een rechtszaak over geweest, of niet?
1: Hier is uiteindelijk, ze hebben het wel ingediend.
0: Ja.
1: Maar er is nooit een reactie op gekomen.
0: Nooit een reactie op gekomen?
1: Nee. Nee.
0: Okay.
1: Maar volgens Matthew Cole van Slant Magazine en een verslaggever van de Sound Magazine, ja, die vonden het er allebei wel heel erg op lijken.
0: Hey,
1: ja.
0: En als ik Matthew Cole een beetje ken, dan is hij wel een autoriteit op dit gebied.
1: Ja, zeker. En ik vond hem daarmee toch wel weer het cirkeltje rond.
0: Ik vind dat je het heel goed gedaan hebt. Kudos.

0: iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Je hoorde de Bee Gees in 1977 samen met Samantha Sang in Emotion.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond en welkom weer bij Nice and Slow. We hebben weer heel veel goede muziek voor je hoor. Wat te denken na 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan 2 keer de Canadese zanger Bryan Adams in je radio. Maar nu hebben wij een lokaal talent. Nou ja, talent. Het is een gevestigde artiest, kun je beter zeggen. Dit is Dennis Kiefiet. Met een plaat van hem, Adem. Adem.

0: behind.
1: Een van de vele successen van Ilse Lange was dat, namelijk Miracle. Voorafgegaan door Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars. En dan hoorde je Dennis Kiefiet met Adem. Het is een hele mooie orkestuitvoering van een oude hit van Rod Stewart. Gedaan natuurlijk door Rod Stewart. Dit is een orkestversie van I Don't Wanna Talk About It.

Elbow Bones and the Racketeers en A Night in New York. En zo voor het NOS-journaal van 10:30 heb ik nog een nummer voor je van het album Beatles for Sale, dat ze maakte in 1965. Dit is Paul McCartney die zingt I Follow the Sun.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En dat was zanger James Taylor. Nee, niet de James Taylor, maar James Taylor, de zanger van Kool & The Gang. Je hoorde ze hier samen met Joanna.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Het is tijd voor de 2 van 1. Ten slotte zijn we naar het nieuws van 12:30 aangeland. En de 2 van 1 is dit uur voor de Canadese zanger, fotograaf ook, Bryan Adams. Je hoort als eerste Have You Really Loved a Woman. En daarna die grote hit van hem uit de film Robin Hood. De titelsong van die film. Dat is Everything I Do It For You. Bryan Adams.

Hij maakte het in 1988 na een moeilijke periode. Herbert Grönemeyer, Halt mich. En tot het NOS-journaal van 11 uur hoor je nog twee nummers. Het is van Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me door Lita Adams. En daarna Take That met How Deep Is Your Love.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Nog één uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: En zo begonnen we dit tweede uur van Nice and Slow vanavond met Ventura Highway van America.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: En in het tweede uur hebben wij natuurlijk Suzanne Freek, straks om 11:30 van Gerda. En dan hebben wij ook nog
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer Simon & Garfunkel, met onder meer hulp van James Taylor. Maar nu hoor je hier Rob de Nijs, met een onbekende plaat van hem, maar wel prachtig. Dit is Als je slaapt.

hard rock band die in de jaren 90 natuurlijk een rockband maakte. Dat was Extreme met More Than Words. Een wereldhit was het. En dit is Nona, een talent uit Nederland. Robin Sasset hoor je ook met My Resistance Is Low. En Nick en Simon.

0: op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: En na 10 concerten in de Gelredome is de tijd weer voor Suzanne Freek aangebroken om langs de popfestivals te gaan. Dat gaan ze doen deze zomer. Maar we draaien vanavond speciaal voor Gerda, als het avond is, hun allereerste single, alweer van lang geleden. En schatje, je weet het hè, ik hou van jou. En tot straks, hè, na 12 uur.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: De 2 van 1 is voor Simon & Garfunkel. Als eerste hoor je een nummer van het album van Art Garfunkel, een soloalbum van hem uit de jaren 70. En dat zingt hij samen met Paul Simon en ook met James Taylor, What a Wonderful World, het aloude nummer van Sam Cooke. En daarna een echt nummer van Simon & Garfunkel uit 1966, A Dangling Conversation. What?

Caruso gaat over Enrico Caruso, de tenor uit Italië van het begin van de vorige eeuw. En werd gedaan door een andere grote tenor, namelijk Luciano Pavarotti in 1990. Dat was dus Caruso. En hier is Olivia Newton-John in 1969, If Not For You.

De dochters van Brian Wilson van de Beach Boys. En van John en Michelle Phillips van natuurlijk de mams en de papa's. Het was Wilson Phillips met Release Me. En tot zover deze Nice Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. En we sluiten af met Memories van Dean Lewis. Ik wens voor nu goede nacht en wel te rusten. En graag tot een andere keer hier bij Nice and Slow. Wel te rusten, hè?

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.